0: Code Oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 360.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
6: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
7: U had het niet gehoord?
6: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
7: Ja, wat nu?
6: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
5: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie KidsRight maakt zich zorgen.
8: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
5: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 3.

0: gelijk aan zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit IJmond, check IJmond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
5: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
4: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
6: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
4: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren, met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

En als u het stemgeluid van Rob Keeser had verwacht, dan klopt dat. Maar die is er vandaag even niet. De volgende uitzending dat hij er hoort te zijn, is hij er weer wel, heeft hij mij beloofd. Ik neem de honneurs waar. Mijn naam is Frank Koning en tot 12 uur is dit de ochtendmix. Ik sta in de nieuwe studio, daar zal u verder worst wezen. Maar dat betekent dat het opnemen van de telefoon wat moeilijker zou kunnen zijn. Ik doe mijn best, dus u kunt proberen om verzoek laten aan te vragen bij ons. 025-125-4958. 085-2020-300 of 320-20. Ga even nakijken hoe dat zit. We begonnen met de Beatles. En verder hebben we een aantal vaste onderdelen voor zover dat de woensdag betreft een rondje. En of dat nou Nederlands, Duits of Frans wordt, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog eventjes bedenken. En verder hebben we natuurlijk de leukste muziek tussen nu en 12 uur in de ochtendmix. En laten we maar proberen te beginnen met een, wat is het? Frans, Engels? Frangles.

0: Dat was het Eurovisie Songfestival van een hele tijd geleden. Let It Swing van Bobby Sox. En die wonnen ook nog.
1: Hello, baby.
0: Telefoon.
1: Ja, this is the Big Bopper speaking.

Ik ging vroeger altijd op vakantie naar een camping in Emmen. En de beheerder heette Hajo. En dan zong ik dit liedje wel eens als hij langs kwam lopen. Vond ik heel erg leuk. Er waren de Bee Gees met Ayo, Ayo, Ayo. En dan gaan we naar de volgende. En dat is Big John Russell. Dat was een man, die was nogal groot. Vandaar ook Big. Hij heette John Russell. En hij deed op tv, echt waar, de

The Night Has a Thousand Eyes van Bobby V. En dat allemaal in de ochtendmix. Ja, het is bijna half elf. En dat betekent hier in de studio tijd voor een kop koffie. Maar bij u thuis gaat u luisteren naar een rondje Frans. Drie Franstalige platen. Aan het eind Les Popies met Non, non, rien a changé. La Ballade de Jean Sereux van Gérard Lenormand, de live versie. In het midden, maar we beginnen met Gilbert Bécaud. L'important, c'est la rose.

0: Ik denk dat ze dan iets te lang liggen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Goed, het is weer tijd voor een verzoekplaat. Hans Visser belde en die wilde graag een plaat horen. We hebben ze een beetje teleurgesteld, want er wordt van alles afgelast tijdens de feestweek in Beverwijk. En ja, dat is eigenlijk wel logisch met dit weer. Normaal gesproken wordt er altijd in de bejaardenhuizen opgetreden door een, ja, zeg maar een grote ster uit het verleden. Nou, Willeke Alberti hebben we gehad, Corrie Konings hebben we gehad, we hebben Saskia en Serge hebben we gehad de afgelopen jaren. En ik miste waarschijnlijk toch nog een heel stel. Dit jaar zou Ronnie Tober acte de présence geven, maar ze durven het in de bejaardenhuizen niet aan. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt misschien niet. Ook het ringsteken op de Breestraat en de harddraverij zijn vanwege de grote hitte, warmte, afgelast. Goed, hou de nieuwsdiensten in de gaten met betrekking tot waarschuwingen wat betreft het KNMI, hitteprotocollen en dat soort dingen. Ik heb makkelijk praten, want ik sta hier heerlijk in een airconditioned studio. Maar ik ga wel die verzoekplaat draaien voor Hans Visser. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter van Herman's Hermits.
1: Het is weer tijd voor een verzoek.

Don't Ha Ha van Casey Jones and the Governors. Goed, ik ga iets doen. Ik hoop dat het, allemaal lukt. Je hebt in Engeland heb je een orkest. Dat is alleen maar ukuleles. Dat is de National Ukulele Orchestra of Great Britain. En dan zul je zeggen van, nou, dat is leuk, hè, voor bejaardenhuizen en voor kleine buurthuizen. Nee, dames en personen, die treden ook onder andere op in de Royal Albert Hall. Ik heb daar een opname van gevonden. En dat is een nummer wat ze gaan spelen wat totaal niet in de lijn van verwachtingen ligt. U kent misschien, en zo niet, dan ga ik het nu vertellen. De Sex Pistols, die hadden het eerste hit, hadden ze Anarchy in the UK. En dat was echt een keihard punk rock nummer. En daar hebben de mannen van en de vrouw van het Ukulele Orchestra Great Britain ook een versie van gemaakt. Live in the Royal Albert Hall.

leuk of is het leuk? Goed, tijd voor de laatste plaat. Het was overigens het ukulele orchestra from Great Britain. De laatste plaat is van de Chris Rea. Althans, de laatste plaat in dit eerste uur van de ochtendmix. Chris Rea met Auberge. Tot straks na het nieuws.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

24 juni in dit tweede uur in het verleden. 24 juni. Nou, er zal vast wel het een en ander gebeurd zijn. We begonnen overigens met The Kinks en Dedicated Follower of Fashion. En met het nieuwe telefoonsysteem. Ik ga proberen om dat te bemannen vandaag. 0251254958. 085-2020-300. Voor verzoekplaten en anders om te vertellen dat u toch blij bent dat deze zender er is. Is ook wel eens leuk om te horen. Normaal gesproken zit Rob Keeson hier op de donderdag. Maar hij had andere dingen. Hij kon hier vandaag niet zijn, vandaar dat ik zijn plaats inneem. Mijn naam is Frank Koning. En omdat Rob een groot fan is van het Songfestival, dacht ik om daar ook maar weer eens een plaat van te gaan draaien. En dan eentje van een tijdje geleden, want ik vond de muziek toen een stuk leuker. Making Your Mind Up van Bucks Fizz.

0: is van toen en nu. In de ochtendmix.
1: Da da da da da.

0: bed with all that music running through his sleepy head. The little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
1: "Booger, booger,
2: booger." Jee, dat is ook weer heel lang geleden hoor. De Babysitting Boogie van Buzz Clifford. Was je met... even kijken. Nee, dat komt straks. We gaan naar Creedence Clearwater Revival. Hij staat in... Nou, goed. Wat je zo direct niet moet doen is dansen in de straat, want dat is niet gezond. Oh nee, Creedence, hè, zei ik.

0: Dat was de titel van Dave Barry's I'm Gonna Take You There. De eerste training van Telstar heeft weer plaatsgevonden. Was redelijk intensief met de nieuwe trainer. En dan met dit weer. Ik zou zeggen, ga niet al te veel doen buiten. Ga lekker probeer zo cool mogelijk te blijven. Ventilatortje erbij. En hitteprotocol in de gaten houden. En op scholen dan hebben ze het wel met dit weer over het tropenrooster. Zo ook in het Kompas. Susanne Zoontjes is daar. En die gaat ons vertellen over het Kompas en het tropenrooster.
1: Over het tropenrooster?
2: Ja.
1: Zouden we daar een paar kort interview? Het gaat helemaal over wat anders. Maar
2: ja,
1: zouden...
2: ja, nee, helemaal prima.
1: Dan gaan we gelijk in één keer door.
2: Ja, is dat al.
1: Jullie hebben op school een tropenrooster. Wat houdt dat?
2: Nou, het houdt voor ons in dat we de schooldag iets eerder starten en dat we ook iets eerder stoppen. Dus in plaats van 8:30 starten we om 8:00. En we zijn om 1:00 klaar in plaats van 2:15.
1: En wat voor verschillen zien jullie daar vooral in dan?
2: Nou, 's ochtends is het natuurlijk nog wat koeler in de school. Dus kinderen die komen wat frisser binnen. En voordat het echt het heetst van de dag is, kunnen ze ook weer naar huis. Omdat binnen wordt het gewoon heel warm. Dan zie je dat kinderen inzakken, hand onder het gezicht. En dan zijn ze niet meer zo betrokken.
1: Zijn er nog andere manieren waar jullie op kinderen beschermen tegen hitte?
2: Ja, we hebben sowieso in elke klas hebben we ook zonnebrand hangen. Zodat alle kinderen zich altijd kunnen insmeren. We proberen altijd, sowieso mogen ze altijd water drinken. Maar nu stimuleren we dat ook nog wat extra. We hebben de zonwering binnen en buiten. Die houden we dicht.
1: En vanaf wanneer geldt een tropenrooster?
2: Nou, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van het soort school dat je hebt. Wij hebben natuurlijk een school met best wel veel ramen. En ook nog de zon komt ook nog langs. Dus dan is het sneller nodig dan wanneer je een school hebt die meer op het noorden ligt. Dus het is per school afhankelijk. En dan op het moment dat wij merken dat het niet houdbaar meer is voor kinderen, dan gaan we dat inzetten.
0: En tot zover. Het was Stefan de Beest. Een reportage vanuit het basisschool Het Kompas met betrekking tot het tropenrooster. Er zullen ongetwijfeld ook wel andere scholen zijn die tropenroosters hebben. Wij hebben het hier in ieder geval niet. Want hier in onze studio, ik ga jullie jaloers maken, lieve luisteraars, hebben we airconditioning. Jazeker. En wat je zeker niet moet doen met dit weer is op straat gaan dansen.

0: Ook alweer meer dan 40 jaar geleden, dat Live Aid. Dat was in 1985. Mick Jagger en David Bowie.
1: Heimond 360.
2: Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Ze namen het wel heel letterlijk in die live shows. De mannen van Depeche Mode. I just can't get enough. En ze ging maar door, het ging maar door, het ging maar door. Ik heb vorige uur heb ik een nummer of een liedje gedraaid van een ukulele orkest uit Engeland. En toen dacht ik van, god, er zijn zo ontzettend veel grappige, leuke en de moeite waard liedjes gemaakt in de loop der jaren. En toen schoot me ineens te binnen My Dingeling van Chuck Berry. En wat de dingeling dan is, nou, dat moet je zelf maar bedenken. Dit is live. Chuck Berry.
1: We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

Zo is dat. Ik heb beloofd. Wat is het vandaag? Het is 24 juni. Wat gebeurde er allemaal op 24 juni? Nou, in de eerste plaats is het in Brazilië, de dag van de Cabocho. Dat is in Brazilië een groot feest. In Venezuela wordt de slag bij Carabobo herdacht. En de verjaardag van Guru Rinpoche in Bhutan. De alle mensen die het boeddhisme aanhangen. Maar we gaan eerst even kijken naar de geschiedenis. In 1314 vandaag in de slag om Bannockburn verslaan de Schotse troepen van Robert de Bruce. De legermacht van Edward II van Engeland. Schotland wint zijn onafhankelijkheid terug. In 1509 op deze dag wordt Hendrik de VIII tot koning van Engeland gekroond. En in 1812 is Bonaparte bezig naar Moskou te gaan met zijn leger. In 1900 de bokseropstand door heel China, worden de ambassades van westerse mogendheden vernield. Dat is allemaal in 1900. In 1901 het volgende in de galerie van kunsthandelaar Ambroise Vollard in Parijs vindt de eerste tentoonstelling plaats van werk van de 18-jarige Spaanse schilder Pablo Picasso. 1901 de eerste tentoonstelling van Pablo Picasso. In 1910 vandaag, dus dat is heel lang geleden, 125 jaar geleden. 115 jaar geleden valt Japan Korea binnen. En de slag om de Somme in Frankrijk begint in 1916 op deze dag. Er zal 4 maanden duren deze slag en het zal het leven kosten aan meer dan 1 miljoen soldaten. De terreinwinst in die 4 maanden was 125 vierkante mijl. En dat is, als je het gaat bekijken, is het helemaal niks. In Duitsland verschijnt het eerste nummer van het blad Bild. En dat is in 1952. Oplage 250.000. Uitgever is Axel Springa. De talentenjacht van het avondprogramma Nieuwe Oogst wordt gewonnen door een bandparodist. En dan hebben we het over 1964. Zijn naam is André van Duin. En zijn prijs is een optreden in het programma van Willy en Wilke. Willeke, Alberti en de rest is natuurlijk history. In 1995 zijn er krakers en die verstoren de filmopname van Advocaat van de Hanen, waarin de dood van kraker Hans Kok aan de orde komt. En op het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië bijt de Uruguayaanse voetballer Luis Suarez de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini. Hij wordt 4 maanden geschorst en dat was in 1914. Vandaag, dus 24 juni, overleden Lucrezia Borgia in 1519. Lou Bendy in 1959, hij is dan 69 jaar oud en heet Lodewijk Ferdinand Dieben. En ook Bob Bremer, de Amerikaanse computerwetenschapper en bedenker van de ASCII-code. En die overlijden allemaal op 24 juni. Maar er zijn ook mensen die geboren zijn op 24 juni, namelijk Gerrit Rietveld in 1888. Hij overlijdt overigens in 1964. Gerrit Rietveld is Nederlands

I don't want to dance. Ik ook niet. Veel te heet, veel te heet, veel te heet. Er zullen mensen zijn die problemen hebben met het ontvangen van deze zender vandaag. En dat kan kloppen. Het is namelijk zo dat de storing, er is een storing internet, bellen, digitale tv en kabel tv. En dat is sinds vanmorgen 10:04. En dat is bij Ziggo. En wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, dat is heel simpel. Door een storing kun je op dit moment mogelijk geen gebruik maken van de diensten van Ziggo. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. En de verwachte oplostijd, let op, daar komt hij. Met dank aan Ab Jenema die dit bericht even doorstuurde. Dinsdag 30 juni. Volgende week dinsdag dus om even voor 2:30. Want we hopen dat ze het sneller kunnen oplossen wat dat betreft. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. De ochtendmix voor vandaag, de 24e van juni. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is er een van Los Bravos, Back is Back. Ik wou u graag hartelijk danken voor het luisteren. Strakjes eindeloos Eimond tussen 12 en 2. Maar hier is eerst Los Bravos. En graag tot de volgende keer. Morgen zit er weer een ander presentatieteam hier in de studio voor de ochtendmix. Dag, dag.

ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. Er zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

Welkom bij Eindeloze Eimond. Een 2 uur durend programma dat maandag tot en met zaterdag wordt uitgezonden via Eimond 360. Met vandaag het bioscoopoverzicht, nieuws op het halve uur. En verder ander nieuws als dat uit de regio tenminste interessant is voor ons. Mijn naam is Frank Koning. Tot 2 uur de muziek uit 1977.

Ik heb de top 100 van de top 40 van 1977 voor mijn neus. En er staan verdomd leuke dingen in. Nee, we draaien echt van alles door elkaar heen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Mocht u iets weten, mocht u iets horen, mocht u nieuws hebben, bel het ons door 0251254958 of 085-2020-300. Goed, muziek uit 1977 dus. New Kid in Town van de Eagles, nummer 100. Laten we daar maar mee beginnen.

0: Als je zoals ik een liefhebber bent van de doedelzak, dan is dit natuurlijk een prachtig nummer. Uit 1977, Paul McCartney en The Mole of King Tyre. Er werd nog veel gedanst in 1977. De discotheken werden druk bezocht.
1: Ahora vamos a bailar.
0: En ze deden dan onder andere de Sol Cha Cha van Van McCoy.

in Eindeloos Eimond bij Eimond 360. Ja, muziek uit 1977. En in 1977 waren er ook veel Nederlandse producties in de top 40. En die vinden we dan ook weer terug in de top 100 van dat jaar. Onder andere Leo. Dit is Ria Valk. En hoe heette die ook alweer?

0: Belachelijke.
1: I'm invisible, tell the world.
2: Dat is toch briljant, hè? Dat is fantastisch, deze André van Duin. Ome Joop was dat met... Nee, nou wordt die mooi. Het is bijna, op een minuutje na, 12:30. En dat betekent dit.
3: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: De woningmarkt in Velzen blijft onder druk staan. En dat is natuurlijk heel jammer. Vooral jongeren, starters en huishoudens met een laag of middeninkomen hebben moeite om een passende woning te vinden. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek Wonen in de metropoolregio Amsterdam 2025... waarvan de gemeente Velzen de resultaten heeft gedeeld met de gemeenteraad. Het beeld is dubbel. In vergelijking met veel andere gemeenten in de metropoolregio Amsterdam staat Velzen er op sommige punten beter voor. De gemeente heeft relatief veel sociale huurwoningen en ook het aandeel betaalbare koopwoningen ligt hoger dan gemiddeld in de regio. Maar toch is de vraag naar betaalbare woningen groter dan het aanbod. En daardoor blijft het voor veel inwoners lastig om een woning te vinden of binnen de gemeente door te stromen. Opvallend is dat de gemeente relatief veel inwoners van 55 jaar en ouder heeft en juist minder jonge huishoudens van 18 en 43 jaar. De vergrijzing blijft daarbij een belangrijk thema voor het woonbeleid. Veel ouderen wonen nog in een eengezinswoning, terwijl jongeren en starters het moeilijk vinden om aan een eerste woning te komen. Doorstroming is daarom een van de grote opgaven. De politie heeft in samenwerking met de FIOD een 31-jarige man uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer aangehouden op verdenking van het witwassen van zo'n 20 miljoen euro. De Beverwijkse verdachte wordt naast het witwassen ook verdacht van het plegen van valsheid in geschriften. Behalve het verrichten van aanhoudingen heeft de politie ook beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe auto van de verdachte. De aanhoudingen vonden al plaats op woensdag 3 juni jongstleden, maar zijn nu pas gemeld door de politie. Gedurende de tussenliggende periode hebben de verdachten in beperking gezeten. Dat houdt in dat ze met niemand, behalve met hun advocaat, contact mochten hebben. Politie en Openbaar Ministerie zijn dan ook altijd terughoudend met het geven van informatie. Een wielerronde die weinig publiek trekt, een kleinere kermis. Dat betekent dat de Beverwijkse feestweek wel blijft bestaan, maar het gevoel knaagt bij veel inwoners dat het niet meer de feestweek van vroeger is. Inmiddels klinkt vaker de vraag of augustus toch niet een betere maand is. Jarenlang hoorde de feestweek immers bij de derde week van augustus. Beverwijkers kwamen terug van vakantie, de stad liep weer vol en de feestweek voelde als een gezamenlijke herstart. Sinds enkele jaren wordt het feest in juni gehouden. Minder vakantiegangers en minder concurrentie van andere feestweken. Maar toch zijn er nog altijd voorstanders voor augustus. Voor de ondernemers is augustus gunstiger, maar daar is het geen halzaak. Op de IJmuiderstraatweg ter hoogte van de Lumijnstraat in IJmuiden zijn gisteravond rond 2:00 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding, het is trouwens niet 2:00, maar gewoon gisteravond. En door die aanrijding ontstond er flinke schade aan beide voertuigen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Ondanks de forse impact van de botsing leek het letsel van de betrokkenen voor zover bekend mee te vallen. De twee beschadigde voertuigen kwamen op de rijbaan tot stilstand, waardoor de IJmuiderstraatweg tijdelijk moest worden afgesloten. Ook lagen er veel brokstukken en ander afval van de voertuigen verspreid over het wegdek, wat voor extra hinder zorgde. De exacte toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Wel heeft een woordvoerder van de politie laten weten dat een van de bestuurders wordt verdacht van het rijden onder invloed. De komende dagen blijft het bloed heet, zoals dat zo mooi in Nederlands heet. De meeste scholen in de Eimond geldt vanaf donderdag een tropenrooster. Zoals op de basisscholen van onderwijsorganisatie Vedra. Donderdag en vrijdag kunnen de kinderen al om 12:00 naar huis. Onder Vedra vallen diverse basisscholen in Velzen, Beverwijk en Heemskerk. Het tropenrooster is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar ook voor de onderwijzers die voor de klas staan. Het is niet overwogen om de scholen de hele dag te sluiten. Het welzijn van het kind staat voorop. Maar er wordt ook rekening gehouden met de gezinsorganisatie. Werkende ouders willen ze niet in de problemen brengen. Mocht 12:00 een probleem zijn voor het gezin, dan mogen de kinderen op school blijven. toch is het niet uitzonderlijk. In 1976 was het ook zo heet. De warmte begon toen al op 9 mei. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Het weerbericht. Vanmiddag schijnt de zon. Ja, het is eigenlijk heel saai weer. Ik kan gewoon zeggen het is heet en dat blijft het voorlopig nog wel. Maar goed, uitgebreide weerbericht voor het volgens het KNMI. Vanmiddag dus de zon en het is droog. Maximum temperatuur van 28 graden op de Wadden tot 36 graden. Plaatselijk in het zuiden en in het midden van het land. Het is dus erg warm. En dat komt ook omdat er weinig wind staat. Aan de kust gaat later wel een windje vanuit zee waaien en daar koelt het dan wat af. Vanavond is het zonnig, droog en blijft het in het zuiden en midden nog lang warm. Landinwaarts is er weinig wind en aan de kust staat dan een matige wind uit het noorden. Komende nacht is het droog, minimaal tussen 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 graden in grotere steden in het zuiden. Aan de kust staat nog steeds een matige wind, dit keer uit het noordoosten. Ook morgen zeer warm, met name in het midden en zuiden van het land. De wind blijft uit het noordoosten komen en is matig aan de noordwestkust, af en toe vrij krachtig, waardoor het in de kustregio's iets aangenamer is. En tot zover het nieuws en het weer.
0: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
2: En dit is Fleetwood Mac. En we doen precies wat zij zeggen. We gaan nog even door.

Volgens mij hadden ze maar één akkoord geleerd op de muziekschool. Dat was de Philadelphia International All-Stars. Niet het was, dat waren... Goed, let's clean up the ghetto. Nou, het ghetto is nu schoon. We gaan nu het hele jaar even doornemen met de Dutch Rhythm, Steel & Show Band. Allemaal muziek uit 1977. En ook de maand waar we nu in zitten komt voorbij. Maar we beginnen natuurlijk met maand 1. Luister maar.

Je kan het heel schunnig bedenken. Carolientje krijgt nooit genoeg ervan. Maar dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Niet bij Willeke Alberti in ieder geval. Muziek waar je vrolijk van wordt. Veel in 1977. Tembi.

0: Ook in 1977 natuurlijk nog veel ABBA in de hitlijsten. Ik vond dit eigenlijk wel de leukste voor 1977. Het zal u niet ontgaan zijn. Het is warm, vooral buiten natuurlijk. En dat betekent dat het hitteprotocol, voor zover dat aanwezig is, in werking treedt. Onder andere ook op basisscholen. Stefan de Beest is naar het Kompas gegaan.
1: Over de tropenrooster.
2: Ja.
1: Zouden we daar een paar kort interviewen? Het gaat helemaal over wat anders. Maar
2: ja,
1: zouden...
2: helemaal prima.
1: Dan gaan we gelijk in één keer door.
2: Ja, staat al.
1: Jullie hebben op school een tropenrooster. Wat houdt dat?
2: Nou, het houdt voor ons in dat we de school dag iets eerder starten en dat we ook iets eerder stoppen. Dus in plaats van 8:30 starten we om 8:00 en we zijn om 1:00 klaar in plaats van 2:15.
1: En wat voor verschillen zien jullie daar vooral in dan?
2: Nou, 's ochtends is het natuurlijk nog wat koeler in de school. Dus kinderen die komen wat frisser binnen. En voordat het echt het heetst van de dag is, kunnen ze ook weer naar huis. Omdat binnen wordt het gewoon heel warm. Dan zie je dat kinderen inzakken, hand onder het gezicht. En dan zijn ze niet meer zo betrokken.
1: Zijn er nog andere manieren waar jullie op kinderen beschermen tegen hitte?
2: Ja, we hebben sowieso in elke klas hebben we ook zonnebrand hangen, zodat alle kinderen zich altijd kunnen insmeren. We proberen altijd wel, sowieso mogen ze altijd water drinken, maar nu stimuleren we dat ook nog wat extra. We hebben de zonwering binnen en buiten, die houden we dicht.
1: En vanaf wanneer geldt een tropenrooster?
2: Nou, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van het soort school dat je hebt. Wij hebben natuurlijk een school met best wel veel ramen. En ook nog, de zon komt ook nog langs. Dus dan is het sneller nodig dan wanneer je een school hebt die meer op het noorden ligt. Dus het is per school afhankelijk. En dan op het moment dat wij merken dat het niet houdbaar meer is voor kinderen, dan gaan we dat inzetten.
0: En tot zover. Dankjewel, Stefan de Beest, onze verslaggever ter plekke. Ik heb nog 3/4 minuut voor Buddy Holly en dan is het nieuws. Tot zo!

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

Welkom bij deel 2 van Eindeloos Eimond. Het is vandaag woensdag en dat is de 24e juni. En het is warm, althans buiten. Binnen hier in deze nieuwe studio van Eimond 360 draait de airconditioning volop. En die doet het goed, moet ik zeggen. In de tweede uur hebben we rond het half uur weer het nieuws. U krijgt updates met betrekking tot het nieuws in de Eimond. En we hebben de bioscoopagenda voor u in dit tweede uur. Kortom, samen met muziek uit 1977... reden genoeg om te blijven luisteren naar dit programma bij Eimond 360. Eindeloos Eimond. ...1977. Ja, David Bowie. Geweldig.

werden wel dat een hoop ouderen in die tijd zeiden... Jeetje, wat een bagherrie. Dat was Iggy Pop met Lust for Life. Wat er in 1977 veel gebeurde was in de discotheken... dat mensen met hun heupen of met hun kont... of met de kont en de voorkant en weet ik veel... tegen elkaar aangingen botsen, zoals dat heet. En dat noemden we bumpen. Have you ever heard of the Dancing Bear? Dit is Ronnie and the Big Bear.

Ronnie and the Big Bear. Nou ja, dat was niet echt hoogstaand, maar het was wel een grote hit in 1977. Deze ook, maar die draaien we straks. Dat was een teaser.

Hoe is dat? De teaser was net van Normaal, Oerend Hart. Maar die komt straks verderop pas na het bioscoopjournaal. En dat is nu dus. De nieuwe films voor de komende week in de Eimond. Supergirl, daar beginnen we mee. De nieuwste speelfilm van DC Studios en Warner Brothers. Deze zomer wereldwijd in de bioscoop te zien. Nog niet nu op dit moment. Er zijn wel al trailers te zien vanaf 25 juni. Dus vanaf morgen in de bioscoop. Met een dubbelrol voor Millie Alcock als Supergirl en Kara Zor-El. De film is geregisseerd door Greg Gillespie naar een scenario van Anna Noguera. Het is als een meedogenloze tegenstander onverwacht heel dichtbij toeslaat, wordt Kara Zor-El alias Supergirl gedwongen om samen te werken met een onwaarschijnlijke metgezel. Hun zoektocht naar wraak en gerechtigheid voert ze door het hele heelal. En ja, daarom heet het ook een heelal. En anders had het wel een halfal geheten, denk ik zomaar. Dan gaan we naar Jackass, Best and Last. En ook deze film, die kun je gaan zien. Je weet het wel, Jackass, dat is dat programma waarbij mensen gekke dingen doen. Zodanig dat je denkt, van hoe haal je het in je bolle hartstikke om zoiets te doen. Johnny Knoxville, Jason Weeman, Acuna en Lance Bangs en Tony Bellacci samen met Sean Silver. Dan zijn ze, de hele gang keert terug of voor een laatste avontuur op het witte doek. Gloednieuwe stunts en stommiteiten en de meest hilarische momenten uit het verleden is Jackass the Best and Last. Een feest voor iedereen die het leuk vindt. Een feest van herkenning met de baldadigheid van de afgelopen 25 jaar, want zo lang zijn ze al bezig. Verzamel dus snel je domme maatjes en breng het en hef samen het glas voor wat waarschijnlijk de laatste keer wordt dat je zo hard moet lachen in de bioscoop. Gaan we naar The Odyssey, Christopher Nolan's nieuwe film. Dat is een mythisch epos. U kent natuurlijk de Odyssee. Het is het verhaal van Homerus, althans, die heeft het geschreven. Het is niet het verhaal van Homerus. Het is Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en nog veel meer in een sterrencast. The Odyssey. Dan Spider-Man, Brand New Day. Het was een groot succes, de laatste Spider-Man film, No Way Home. En nu een nieuwe, The Brand New Day, een nieuw hoofdstuk voor Peter Parker en Spider-Man. Dat is eigenlijk dezelfde, hè, want Peter Parker is Spider-Man. 4 jaar na de gebeurtenissen in No Way Home woont Peter, gespeeld door Tom Holland, net als volwassen is hij helemaal alleen in New York nadat hij zichzelf uit de herinneringen van zijn dierbaren heeft gewist. Hij heeft er zich volledig op toegelegd om als Spider-Man de misdaad te bestrijden en de stad te beschermen waarin niemand zijn naam nog kent. De druk die dat met zich meebrengt heeft niet alleen verrassende, maar ook levensbedreigende gevolgen voor zijn lichaam. En dat terwijl na een vreemde reeks misdaden een van de grootste gevaren dreigt die hij ooit heeft moeten trotseren. Tom Holland dus, Jordan Bethel, Jacob Batabon en Mark Ruffalo, die speelt ook mee. Gaan we naar Disclosure Day. Het is bijna tijd voor Disclosure Day. Universal Pictures brengt een nieuwe bioscoopfilm uit. Die is bedacht door en geregisseerd door Steven Spielberg. Sorry, dan kan het natuurlijk heel erg goed zijn. Dan moet het natuurlijk heel erg goed zijn. Oscar-genomineerde SAT-winner Emily Blunt doet mee. En verder hebben we ook nog Josh O'Connor, Colman Domingo en Colin Firth in de hoofdrollen van Disclosure Day, een science fiction thriller van Steven Spielberg. En dan is er een nieuwe Minions-film die zowel in de Engelse originele versie als met Nederlandse ondertitels uitgebracht wordt, ook te zien in het Nederlands. Er was Despicable Me 4, de grappigste komedie van de zomer in 2024. Nu dus de Illumination, de vrolijke animatieuniversum uit met Minions en Monsters. Ja, ja, een nieuw hoofdstuk in de grootste animatiefranchise ooit, zeggen ze zelf tenminste. Met de stemmen van Allison Janney, met Jeff Bridges, Jesse Eisenberg en Bobby Monaghan. Dan gaan we naar de Corso, dat is de bioscoop in Castricum, Palestine 36. Ook daar hebben we Leaving Las Vegas. Maar waar ik eventjes de nadruk op wil vestigen is het het draaien van de filmklassieker voor deze week. En dat is Notting Hill. Een van mijn favoriete films aller tijden. Anna Scott, gespeeld door Julia Roberts, is de beroemdste en meest begeerde filmster ter wereld. Haar foto
prijkt op elk tijdschrift, op de bus, op de roddelpers volgt haar op haar voet. En ze ontmoet William Thacker, gespeeld door Hugh Grant, de eigenaar van een slechtlopende reisboekenwinkel in Notting Hill. Hij morst een hoop surderans, geloof ik, over haar heen. En helpt haar weer met schoon worden. En uiteindelijk is het een love story zoals die eigenlijk niet meer geëvenaard is. Prachtige rol ook voor Spike. En wie dat is, ga maar kijken naar Hugh Grant en Julia Roberts in Notting Hill. Wanneer is hij te zien? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Hij is te zien aanstaande vrijdag 26 juni om 8 uur op het grote scherm. Dus met het grote geluid. En dan blijft er niet veel meer over voor het Haventheater. Ik zie daar nog maar 3 films staan. En die zijn allemaal in juli. Zelfs 1 in september. Als je Tafiti nog wilt zien, dat is een kinderfilm, dan kan dat in juli, de laatste keer dat het te zien is, dinsdag 7 juli om 4 uur 's middags. En tot zover dan maar het filmoverzicht. En dan komen we toch weer bij Oerend Hart van Normaal uit 1967. Het was een teaser en dit is hem echt.

0: Spanish Stroll van Mink de Vil. Jawel, zo is dat. Tijd, het is bijna... Nee, het is 2:30.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat, het Eindeloos Eimond nieuws. En dat is weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. En dan beginnen we dat Eindeloos Eimond nieuws in de woningmarkt. En dat is in Velsen en die blijft onder druk staan. Vooral jongeren, starters en huishoudens met een laag of middeninkomen hebben moeite om een passende woning te vinden. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek Wonen in Metropoolregio Amsterdam 2025. Waarvan de gemeente Velsen de resultaten heeft gedeeld met de gemeenteraad. Het beeld is dubbel. In vergelijking met veel andere gemeenten in de metropoolregio Amsterdam staat Velsen er op sommige punten zelfs beter voor. De gemeente heeft relatief veel sociale huurwoningen en ook het aandeel betaalbare koopwoningen ligt hoger dan gemiddeld in de regio. Toch is de vraag naar betaalbare woningen groter dan het aanbod. Daardoor blijft het voor veel inwoners lastig om een woning te vinden of binnen de gemeente door te stromen. Opvallend is dat de gemeente relatief veel inwoners van 55 jaar en ouder heeft en juist minder jonge huishoudens tussen 18 en 34 jaar. De vergrijzing blijft daarmee een belangrijk thema voor het woonbeleid. Veel ouderen wonen nog in eengezinswoningen, terwijl jongeren en starters moeilijk aan een eerste woning komen. Doorstroming is daarom een van de grootste opgaven in de gemeente. De politie heeft in samenwerking met de FIOD een 31-jarige man uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 20 miljoen euro. De Beverwijkse verdachte wordt naast het witwassen ook verdacht van het plegen van valsheid in geschriften. Behalve het verrichten van aanhoudingen heeft de politie ook beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe auto van de verdachte. De aanhoudingen vonden al plaats op woensdag 3 juni jongstleden, maar zijn nu pas gemeld door de politie. Gedurende de tussenliggende periodes hebben de verdachten in beperking gezeten, wat inhoudt dat ze met niemand contact mochten hebben behalve met hun advocaat. Politie en Openbaar Ministerie zijn dan ook altijd terughoudend met het geven van informatie. Een wielerronde die weinig publiek trekt, een kleinere kermis, de Beverwijkse feestweek blijft bestaan, maar het gevoel knaagt bij veel inwoners. Het is niet meer de feestweek van vroeger. Inmiddels klinkt vaker de vraag of augustus toch niet een betere maand is. Jarenlang hoorde de feestweek immers bij de derde week van augustus. Beverwijkers kwamen terug van vakantie, de stad liep weer vol en de feestweek voelde dan als een gezamenlijke herstart. Sinds enkele jaren wordt het feest in juni gehouden. Minder vakantiegangers en minder concurrentie van andere feestweken. Toch zijn er nog altijd voorstanders voor augustus. Voor ondernemers is augustus ook gunstiger, maar ook daar is het geen halszaak. Op de IJmuiderstraatweg, ter hoogte van de Lumeistraat in IJmuiden, zijn gisteravond twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding ontstond flinke schade aan beide voertuigen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Ondanks de forse impact van de botsing leek het letsel van de betrokkenen, voor zover bekend, mee te vallen. De twee beschadigde voertuigen kwamen op de rijbaan tot stilstand, waardoor de IJmuiderstraatweg tijdelijk moest worden afgesloten. Ook lagen er veel brokstukken en andere afval van de voertuigen verspreid over het wegdek en dat zorgde dan weer voor extra hinder. De exacte toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Wel heeft een woordvoerder van de politie laten weten dat één van de bestuurders wordt verdacht van het rijden onder invloed. De komende dagen blijft het erg warm, oftewel bloedheet. Op de meeste scholen in de Eimond geldt vanaf donderdag een tropenrooster, zoals op basisscholen van onderwijsorganisatie Vedra. Donderdag en vrijdag kunnen de kinderen al om 12 uur naar huis. Onder Vedra vallen diverse basisscholen in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het tropenrooster is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar ook voor onderwijzers die voor de klas staan. Er is niet overwogen om de scholen de hele dag te sluiten. Het welzijn van het kind staat voorop, maar er wordt ook rekening gehouden met de gezinsorganisatie. Werkende ouders willen ze niet in de problemen brengen. Mocht 12 uur toch een probleem zijn voor het gezin, dan mogen de kinderen op school blijven. Toch is het niet uitzonderlijk. In 1976 was het ook al zo heet. En toen begon de warmte al op 9 mei. En tot zover het regio nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht in Eindeloos Eimond volgens het KNMI. Vanmiddag schijnt de zon volop en het is droog. Maximum temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 36 graden plaatselijk in het zuiden van het land. En ook in het midden van het land is het heel warm. Er is weinig wind en aan de kust gaat later wel een windje van zee waaien. En daardoor wordt het iets koeler. Vanavond is het zonnig, droog en blijft het in het zuiden en midden nog lang warm. Landinwaarts is er weinig wind, maar aan de kust dus een matige wind uit het noorden. Komende nacht is het droog, minima tussen 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 graden toch nog in de grote steden in het zuiden. Aan de kust nog steeds een matige wind, dit keer uit het noordoosten. Morgen ook weer zeer warm, met name in het midden en zuiden van het land. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Aan de noordwestkust is het af en toe vrij krachtig, waardoor het in de kustregio wat aangenamer is. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: En dit is Linda Ronstadt. Met een nummer van Buddy Holly.

0: John Paul Young, You Left Me Standing in the Rain. Nou, een beetje regen kunnen we wel gebruiken nu. En als het de regen ook nog een beetje warm is, dan is het lekker hoor, ook om buiten te staan. Ik weet het nog wel dat in het buitenland, in het warme buitenland, ik kan me nog herinneren, in Spanje een keer, dat de regen kwam op een gegeven moment. Dat het heel warm was en dat we buiten gingen staan. En dat we zeiden van nou, kom op maar op met de shampoo, zeep mee, dan kunnen we, hoeven we niet te douchen. Te heerlijk was dat. Goed, we gaan terug naar 1977. We gaan luisteren naar de nummers 3. 2 en 1 van dat jaar. Dus in de top 100 van 1977. Op 3 vinden we Give a Little Bit van de Supertramp. Op 2 het Smurvenlied van Vader Abraham en de Smurven. En op 1, dat hoor je zo.
1: Nummer 3.

Ma Baker van Boney M, de nummer 1 in de top 100 in 1977. En dan de laatste plaat. Ah, is het al zover? Ja, het is al zover. En dat betekent dat we gaan afsluiten met een nummer van Long Tall Ernie en de Shakers. Bedankt voor het luisteren. Morgen is er een nieuwe aflevering van dit programma. Dat heet het ook weer Eindeloos Eimond. En dan ben ik er ook weer bij. Tot morgen en een fijne middag nog. Dag, dag.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer is zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360.
3: Hi, it's Brian.
4: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Unibed-centrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Ellie.

zijn de Thompson Twins. Die mochten vandaag de platenkast openen. Althans dit uur van de platenkast. En dat heette You Take Me Up. En ik heb de hele discografie. Maar het is geen greatest hit. Dus ik heb er zelf een verzonnen. Die heet The Non-Existent Greatest Hits. En daarvan hoor je, zelf gemaakt dus, You Take Me Up, de Thompson Twins. Ja, die radiomensen die zijn zo gek als een deur. Dat hoor je al. Ik op Twitter trouwens, @Ellie van Amstel. Wat gaan we doen? Het beste uit de afgelopen 5 decennia popmuziek. Waaronder Ace of Base. Dit heet The Sign.

Sterkerstan zegt altijd dat hij in slaap valt bij die versie van Alicia Keys solo. Die heet Empire State of the Mind Broken Down. Dus ik dacht, ik pak die met Jay-Z maar eens uit de platenkast. Die heet natuurlijk Empire State of Mind. Dan nu een nummer waar ik helemaal vrolijk van word. Ik ben namelijk absoluut een zomermens. Of eigenlijk meer een voorjaarsmens. Maar dan word ik wel vrolijk van een lekker zomerbriesje. En dat wordt beschreven door Seals & Crofts. Dit heet Summer Breeze en hij is uit de 70e jaren.

Barry White houdt van spelletjes. Playing your game. Nou, dat komt mooi uit. Ik ook, ganzenborden. Mens erg je niet. Nou, niet van mensen erg je wel. Andere mensen wel, maar ja, nee, dan haak ik af. Als er dan mensen erg je wel. Kon die man trouwens prachtig zingen. Wie trouwens ook prachtig kan zingen is Lisa Loyce. Dit heet...

Lekker hoor. De Doobie Brothers, ik mag dit zo graag horen. Je hoort die prachtige stem van Michael McDonald erbovenuit. Die heeft ook solo wel wat wits gehad. En ik vind dit, denk ik, wel de leukste van de Doobie Brothers. Maar ze hebben nog veel meer, maar ja, je weet hoe dat gaat. Blackwater gaat voorbij. En dan pak ik altijd weer deze. Ik beken, ik vind hem gewoon geweldig. Het is na het half uur. En ja, dan komen die Nederlandse platen weer voorbij. En ik zie Ferry, ik zie Peter. Ik zie diverse mensen met hun tenen gekromd achter hun workbench zitten. Of achter hun computer. Ik heb er weer een gevonden hoor. Nee, deze valt wel mee. Ik had ooit eens een vriendje. En die zei ook ooit zoiets van: laat mij iets doen nu waardoor je mij nooit meer wilt zien. En ik begreep het eigenlijk niet. Totdat ik dit nummer eens goed afluisterde. Agda en dan ben ik niet of nooit geweest.

De eerste hit van Agda en de Munnik. Popartiesten een beetje tegen wil en dank, want dat is natuurlijk een cabaretduo. En ineens begonnen ze hits te scoren. Volgens mij vonden ze dat ook weer niet zo erg, maar ze hadden altijd zoiets van, ja, vonden het in het begin een beetje gek. En Thomas Agda, die zie je nog wel eens in de tv. En ja, dat is gewoon wel grappig. Dan nu een nummer over radio. Wij radio-dj's zijn gek op nummers over radio. Collega's, hebben jullie al een beetje een idee van welke zou het weer worden? Nou, ik heb er weer eentje gevonden, hoor. Draai hem wel eens vaker, maar niet te vaak, want dan wordt het saai. Hij stamt helemaal uit 1974. Harry Chapin en W.O.L.D. En dat is een, ik weet niet of het een bestaande naam is, maar het is een naam van een Amerikaans radiostation. Het begint vaak met een W. Ik heb het ook niet verzonnen, hoor.

alles verschroeiende, verzingende passie. Temptation was dat van Heaven 17. Ik heb passie voor de koffie, want ik zie dat het uur alweer bijna om is. En ik laat je met nog wat nummers, waaronder deze van Adam Lambert. En die heet What Do You Want From Me? Meer platenkast kan allemaal.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met de Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Baiers.
5: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
4: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm, lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en vanmiddag ook weer dezelfde items als we elke week hebben eigenlijk. Het vat van Vincent hebben we natuurlijk, we hebben de parel van Hans Visser en nog veel meer. Maar zoals u dat van ons gewend bent, beginnen wij staand.

Zo, het spits is eraf voor deze aflevering van Popcircuit. Welkom bij een nieuwe aflevering met daarin natuurlijk weer van alles. Zoals straks het vat van Vincent en, zoals ik al zei, de parel van Hans Visser. Maar eerst gaan wij naar Engeland, naar de periode dat ska-muziek en zo, dat een enorm groot ding was. Madness, The Specials. Oh, over The Specials gesproken.

Een mooie opname van The House of the Rising Sun, die wij natuurlijk allemaal kennen van The Animals. Deze versie komt uit Sons of Anarchy, een televisieserie met onder andere Katie Segal. En die hoorde je ook als zangeres samen met Battle Me en The Forest Rangers. Goed, nu wat anders. Even kijken. Ik heb. We beginnen met klassiek, maar dat blijft niet lang zo. Het is Rollover Beethoven. Hier is het Electric Light Orchestra.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Jawel. Tijd voor de bijzondere live-opname. Deze week heb ik meegenomen Steven Tyler, die tijdens de inauguratie van Paul McCartney in het JFK Center een Abbey Road medley ten gehore bracht die zijn weerga niet kent. Ga maar lekker onderuit, achterover en genieten.
1: Ladies and gentlemen, Steven Tyler.
2: And I've never been prouder to be standing right here on the corner of Pennsylvania Avenue and Abbey Road. Do it!

0: Deep in the Heart of Texas van Grant Watkins. Hij komt uit Wales. En ja, is een zeer veel gevraagd studiomuzikant op het gebied van toetsen. En ook van, hoe heet het ding? Accordeon. Ik was het bijna kwijt. Accordeon. Bye.
1: Right, ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Wat van Vincent. En elke keer staat er weer een datum centraal. En vandaag is dat, moet ik even goed kijken dat ik het goed zeg, 12 november. 12 november is het vandaag geworden. Straks het uitgebreide verhaal, maar wat gebeurde er allemaal op 12 november? In 1638 wordt de Amsterdamse Hortus Botanicus opgericht. En in 1923 wordt Adolf Hitler gearresteerd wegens zijn mislukte poging om op 8 november de macht te grijpen. In 1942 het Britse 8e leger onder generaal en later veldmaarschalk Bernard Montgomery neemt Tobruk in. En in 2001 wordt de Taliban verdreven uit Kabul. Maar wij gaan terug naar 1948. Op 12 november 1948 komt er een eind aan het proces van Tokio. Het strafproces van de Tweede Wereldoorlog. Die was ingesteld om de Japanse oorlogsmisdadigers te berechten. Na de capitulatie van Japan willen de geallieerden dat de Japanse oorlogsmisdadigers zich voor een rechtbank verantwoorden. En op 3 mei 1946 gaat daarom het proces van Tokio van start. En dat duurde dus tot en met 12 november 1948. Op 12 november 1948 worden 7 van de verdachten ter dood veroordeeld, waaronder de 2 oud-premiers Hideki Tojo en Koki Hirota. De Japanse keizer Hirohito en de andere leden van de keizerlijke familie worden niet vervolgd door het tribunaal. De Amerikaanse generaal Douglas MacArthur wil niet dat de Japanse keizer wordt vervolgd. Volgens hem is het beter dat Hirohito aanblijft als keizer. En zo geschieden. En Hirohito is dus nog jarenlang groot in Japan geweest. Een toepasselijk nummer dus, Big in Japan.

0: Big in Japan van Alphaville. En dat naar aanleiding van het vat van Vincent van vandaag. Dat ging over het einde van het proces van Tokio. Wat helemaal niets met Tokio te maken heeft. Een beetje raar overhoud, maar ik weet niet hoe ik het anders moest doen. Is Chuck Berry. Chuck Berry met een nummer dat we niet zo goed van hem kennen. Maar wat wel heel erg leuk is. Almost Grown.
1: Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa.

Ja, mooi nummer van Chuck Berry. Almost Grown heet dat. Straks in dit programma, dat duurt niet zo heel erg lang meer. De parel van Hans Visser en wat dat vandaag wordt. Ja, dat houden we nog even geheim. Dat houden we nog even geheim. We gaan eerst naar een kus. Een kus van de Beach Boys. Then I Kissed Her.

Ja, dat was ook een versie die door een damesgroep werd ingezongen. En dat was dan weer Then I Killed Him. Then I Kissed Him. Dit was Then I Kissed Her van Queen.

eerste bandje was Johnny and the Cellar Rockers. En daarna stapte hij over naar The Hunters, Janosch. En natuurlijk The Russian Spy and I. Grote hit. Maar als je de achterkant van die plaatjes eens draaide, dan kwam je ook een parel tegen. Dat is dus vandaag de parel van Hans Visser. Hier zijn The Hunters met When I See Babette.

parel van Hans Visser voor deze week. De single, of niet de single, het is een B-kant van de single. When I See Babette heette het nummer. Volgens mij was het de B-kant van Janosch, maar dat wil ik niet helemaal zeker. In oktober 1950 werd in Amerika een song uitgebracht met de titel The Thing. Het werd vertolkt door Phil Harris. En in no time werd er 500.000 exemplaren in Amerika van verkocht. The Thing gaat over iets en op het moment dat het ding dan benoemd gaat worden, dan hoor je boom, boom, boom. In het Nederlands werd er heel snel muziek op muziek gezet door het Orkest Zonder Naam en werd er een tekst geschreven door Dico van der Meer en Jan de Cler. Het ding heet het in het Nederlands en dat was een koffer. En wat zat erin? Nou, er zat in een, en dan komt er weer boom, boom, boom. Nederlandse uitvoeringen van Bob Scholte en onder andere Gerda Roos, maar wij gaan draaien het origineel. Hier is The Thing van Phil Harris.

0: you do.
1: Ja, mooi nummer. Helemaal als je de tekst erbij hebt. Het was in die tijd trouwens wel vaker het geval dat dit soort themaatjes werden gepakt. Er is ook een nummer dat gaat over een kat die elke keer wordt weggedaan op verschillende manieren en elke keer weer terugkomt. Maar dit was dus The Thing van Phil Harris. Iets heel anders nu. Een mooie, grote, ronde bips is niet lelijk, zei mijn vader altijd.

geweldig als je zo mooi laag kan zingen. Heartache van de Marcels. En ja, het is weer tijd voor de laatste plaat in deze aflevering van Popcircuit. Ik wil je alvast bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer en we gaan eruit met Everything I Want To Do van Albert Hammond. Dag!

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Met de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
5: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
4: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: terras op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

dit was Full Crate. En dat is een groep, een co-productie van twee Nederlandse artiesten met andere culturele wortels dan Nederlandse. Full Crate werd zelf 40 jaar geleden geboren in Armenië als Narek Niko Kosian. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam. En we hoorden hem samen met de artieste Gaida. Zij werd in 1999 in Soedan geboren als Gaida Anwar Ali. En ze groeide op in Eindhoven. Het nummer van Full Crate en Gaida dat ik liet horen heet A Storm on a Summer's Day. En dat lied betekende in 2018 de doorbraak van Gaida. Ze heeft sindsdien opgetreden op grote podia zoals Noorderslag en het North Sea Jazz Festival. Mo Kouyaté, die in 1977 werd geboren in Guinea, komt voort uit een familie van griots, waarvan de wortels in de 13e eeuw liggen. Zijn muziek combineert de tradities van Guinea met andere Afrikaanse culturen en met Amerikaanse invloeden. Want Mo werd beïnvloed door gitaargrootheden als B.B. King, George Benson en Jimi Hendrix. Mo bracht in het najaar van 2023 een geheel akoestisch album uit, genaamd Mok Hoya, oftewel Menselijkheid. Het is een oproep tot meer broederschap en solidariteit in onze moeilijke tijden. In het nummer dat ik van deze plaat ga draaien, Tanoen heet het, horen we ook de 33-jarige Parijse zangeres Gabi Hartman. Zij is bekend met vele muzikale werelden. Als Française staan liedjes aan de basis van haar culturele achtergrond, maar ze heeft ook tijd doorgebracht in Rio de Janeiro, Londen en New York. En in verschillende Afrikaanse landen. In Tanoen wordt het gedwongen huwelijk tussen een grootvader en een jong meisje aan de kaak gesteld, waarbij stamkoren en een afdwalende jazztrompet klinken.

0: Mo Inwali.
1: Ah, Gabi, merci beaucoup.
2: Ja, en zo bedankten ze elkaar nog eventjes voor het maken van dit mooie nummer. Mo Koyate en Gabi Hartman met Tanoen. In 2001 verscheen het album Mysticissimus van de Spaanse muzikant, componist en milieuactivist Pedro Burueso en zijn muziekgroep Bohemia Camerata. Het is een album met spirituele diepgang. Ik laat jullie het prachtige lied Ebrios de Amor Divino, met als ondertitel Al Kautar, horen, met een bijdrage daarin van Wafir S. Gibril. Dat is een multi-instrumentalist uit Soudaan, bekend om zijn virtuositeit op instrumenten als de oud, accordeon en viool. Het nummer is geïnspireerd door mystieke poëzie en combineert teksten van de Andalusische Soefi-dichter Ibn Arabi en de Spaanse mysticus San Juan de la Cruz. De subtitel Al Kautar verwijst naar een overvloedige bron van zegeningen, afkomstig uit de islamitische traditie. De muziek, gecomponeerd door Pedro Burueso, weerspiegelt een spirituele zoektocht en een verlangen naar een goddelijke liefde.

Proeso en Bohemia Camerata met Wafir Esquibril. En hun gezamenlijke nummer heette Ebrios di Amor Divino, / Al Kautar. Cigan Krajnčan is een veelzijdige Sloveense artiest, bekend als danser, choreograaf, zanger en muzikant. Krajnčan's werk balanceert tussen spektakel en improvisatie. In 2023 verscheen zijn album Fusion Reactor. Ik draai van het album de track Oma Desela. Oma Desela betekent moeder natuur. Dat is een karakter uit de science fiction serie Stargate SG-1. Oma Desela is een van de ouden. Ze staat bekend om haar wijsheid en haar vermogen om anderen te helpen. Hier is Cigan Krajnčan.

Cigan Krajnskan uit Slovenië met Oma Desala. Het leek al afgelopen, maar toen kwam er nog een jazzy einde. In april 2024 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone een lijst getiteld The 50 Best Arabic Pop Songs of the 21st Century. Op nummer 35 staat het nu volgende lied van de Soedanese artieste Iman al-Sharif. Dat lied heet Wilait Min al-Shikriya. Dat betekent zoveel als ik kom uit de Shukriya-stam. Dat is een grote Arabische stam in het oosten van Soedan. De muzikant, Anas al-Agib, die een studie maakte van Soedanese folklore en volksmuziek, prees Iman al-Sharif als een groot zangtalent. En ook prees hij haar voor haar patriotische werk dat oproept tot vrede, aandringt op de noodzaak om de oorlog in Soedan te stoppen en veiligheid en hoop te bieden. En dat gebeurt ook in het lied dat we gaan beluisteren, Wilait Min al-Shukriya, dat Anas al-Agib prachtig en betoverend noemde. Het lied verscheen in 2020 en daarin worden elementen uit Oost-Afrikaanse pop en call-and-response-zang gecombineerd.

Ja, niet zomaar een cover van dit beroemde lied van Leonard Cohen, maar een geheel eigen interpretatie met een prachtig minimalistisch begin en toewerkend naar een climax met meerdere instrumenten. Dit was Lembe Locke, zangeres, componiste, dichteres en performer. Een veelzijdig iemand dus, en ze is afkomstig uit Estland, waar ze in 1975 werd geboren. Maar ze woont tegenwoordig in Frankrijk. Haar werk wordt omschreven als poëtisch en expressief, en dat laatste konden we ook horen in haar versie van Hallelujah. Tim Maia was een Braziliaans artiest. Die werd geboren in 1942 en overleed in 1998. Hij werd dus slechts 46 jaar oud. Hij had een eigenzinnige muzikale stijl, waarin soul weliswaar de boventoon voerde, maar ook elementen van bossa nova, samba, funk en funk moet ik zeggen, in terug te vinden zijn.

Ja, dat kunnen we dus al horen aan, dat begin, aan dit begin. Kibeleza is een van Temaia's meest populaire nummers. Het nummer dat zich vertaalt naar wat een schoonheid viert de eenvoudige geneugten van het leven, zoals je verbonden voelen met de natuur, je afkomst kennen.

0: Temaia met Ki Bellezza. Alex Ruka. Ik was recent bij een optreden van hem in Haarlem. Dat was een heel mooi optreden. En hij is denk ik een van de meest interessante liedjesschrijvers in Nederland op dit moment. Begin dit jaar verscheen zijn nieuwe album Op Drift. En daarover schreef de website Written in Music onder meer dit. De wereld gaat naar de Ratsmodee. Zoveel leerde de 81-jarige Alex Ruka ons al in het nummer Wereld op Drift op zijn album Rauwe Genade. En nu brengt Ruka ons een album dat in zijn geheel Op Drift heet. En het beeld dat de term Op Drift in zich draagt, zeker in de manier waarop Ruka het bezingt, balanceert tussen onrustig en navrant. Geen zekerheid, geen perspectief, dolend en steeds verder voort, met misschien wel om de hoek naar morgen eindelijk rust. Natuurlijk krijgen we geen antwoord op die vraag of we morgen eindelijk rust krijgen. Maar dat is nou juist het raken van Op Drift. Elke dag als je de krant openslaat, dan kun je je ook niet aan de gedachte onttrekken dat er wel heel veel situaties zijn en omstandigheden anno 2026 die maken dat mensen op drift zijn. Hier is Alex Ruka met Op Drift.
1: Op drift, over rafelende wegen. Op drift,

Alex Roeka met Op Drift. Ik sluit het eerste uur af met Tim Bensko. Dat is een Duitse singer-songwriter. Zijn wieg stond in Oost-Berlijn, waar hij in april 1985 werd geboren. En hij won in 2011 het Bundesvision Song Contest. Dat werd gehouden in de jaren 2005 tot en met 2015. Elk jaar dus in die jaren. En waarin de 16 deelstaten van Duitsland het tegen elkaar opnamen. Het lied dat hij toen vertolkte heet Wenn Worte meine Sprache wären. En dat is de titeltrack van zijn album dat in dat jaar verscheen, in 2011 dus. Op dat album staat ook het lied dat ik nu ga draaien. En dat een grote hit werd in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Nur noch kurz die Welt retten. Bensko verklaarde dat de inspiratie voor die titel kwam van de levenspartner van zijn moeder, die deze uitdrukking als excuus gebruikte om zich aan zijn taken te onttrekken. Graag tot na het nieuws voor nog een uur volgrondmuziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
4: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
3: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrond Muziek. Het programma dat wil verbinden door muziek en waarin veel onbekende artiesten aan bod komen. Ook nummers die tot de zogeheten wereldmuziek worden gerekend. Om te laten horen dat er meer is dan we op de mainstream zenders horen. Om te laten horen ook dat ook in andere culturen en landen mooie muziek wordt gemaakt. En om de mensen die in de Eimond wonen, maar niet Nederlandse wortels hebben, te laten ervaren dat er op de regionale radio aandacht is voor ook hun cultuur. Dit is Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik startte dit tweede uur met Fanfarai. Fanfarai is een band die in 2005 werd opgericht in Frankrijk. De groep bestaat uit 11 muzikanten die afkomstig zijn uit Frankrijk, Algerije en Marokko. En er zijn ook bandleden die Frans-Italiaanse roots hebben. De band staat bekend om het combineren van Noord-Afrikaanse muziek met elementen uit jazz, Afro-Cubaanse, Latijns-Amerikaanse en zigeunermuziek. Ze gebruiken zowel koperblazers als traditionele percussie-instrumenten, wat zorgt voor een feestelijke en energieke sfeer in hun optredens. Ik draaide het nummer Gulu Lerim. Die titel duidt op een Arabische oorsprong. Gulu betekent namelijk zeg of vertel in het Arabisch. In 2018 verscheen het album Azwat van de Algerijnse Djassia Satour. En in 2024 verscheen van een van die nummers. Nee, het was 25 al. Of nog maar. In 2025 verscheen van een van die nummers op dat album Shouf Elil een remake. En Djassia Satour voert het uit samen met de Franse pianist Pierre-Luc Jamin, die in zijn spel Arabische melodieën lardeert met jazz-accenten. Het nummer roept op tot het waarderen van schoonheid, de schoonheid van het leven, zelfs in moeilijke tijden, en tot het vinden van kracht in de eigen wortels en het eigen

wel mijn microfoon aanzetten. Ja, dat soort dingen gebeurt soms. Hè. Dit was Alice Bailey, Engelse zangeres, songwriter en pianiste. Bekend om haar mix van blues, roots en Americana. En bekend om haar wat heze stem. Niet verkregen door veel te roken. Ze kreeg op 3-jarige leeftijd een ernstige virale en bacteriële longontsteking. En deze ziekte had een blijvend effect op haar stembanden, waardoor ze die heese stem ontwikkelde. Wat destijds een beproeving was, is uiteindelijk een van haar grootste muzikale troeven geworden. Ik draaide haar lied Help Somebody live opgenomen in een studio. Het werd namelijk uitgebracht in 2020 en maakte deel uit van een initiatief om muzikanten te ondersteunen die getroffen waren door de gevolgen van de coronapandemie. Maar het heeft ook een bredere boodschap. God bless the children who got nothing to eat. See their homes torn apart by the fighting in the streets. Now, where do they belong? Come on and help somebody. We need to help somebody. Try a little tenderness and a whole lot of love. Goeie tekst lijkt me. Laten we er zijn voor mensen in nood, dichtbij of ver weg. In 2025 werd een nieuw album van de Noorse fiddlespeler, zangeres en componiste Julie Alapnes uitgebracht. Dat album heet Rein Kalfri en die titel verwijst naar het moment in de lente waarin een plotselinge sneeuwval bescherming biedt aan rendieren en hun pasgeboren kalveren. Deze onverwachte sneeuwval symboliseert daarmee zorg en veiligheid als ook de veerkracht van de natuur. Als albumtitel is Rein Kalfri een metafoor voor de muziek op het album, want daarin reflecteert Julie Alapnes op persoonlijke bescherming en de kracht om door moeilijke tijden heen te komen. Ik draai van dit album de bijzondere track Uendelik Agalas, waarin ook El Maria Eira te horen is. Zij behoort tot de inheemse Sami-bevolking. Die woont in Sápmi, een regio die zich uitstrekt over Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Zij vertaalde enkele versen naar het Samisch en voegt een joik aan het nummer toe. Een joik is een traditionele vorm van Sami-zang. Die wordt beschouwd als een van de oudste muziekvormen in Europa. Het is een persoonlijke en expressieve manier van zingen, waarbij door middel van een unieke melodie geprobeerd wordt de essentie van een persoon of een plek vast te leggen. De stijl is zeer vrij en intuïtief en kan zowel een spirituele als een emotionele betekenis hebben.

De Noorse zangeressen Julie Alapnes en El Maria Eira met Oendelik Agalash. De Hongkongse zangeres en actrice Stevie Tang begon haar carrière als liedzangeres van een band die Canonese popmuziek speelde, de zogeheten Kanto-pop. En ze heeft sindsdien een succesvolle solo-carrière opgebouwd in zowel muziek als film. Haar verhaal is er een van doorzettingsvermogen en transformatie. Van een popidool met een suikerzoet imago naar een veelzijdige artieste die wordt gerespecteerd om haar vakmanschap. Ze is niet bang om risico's te nemen en heeft haar carrière uitgebreid naar mode, productie en social media. In interviews benadrukt ze het belang van zelfstandigheid en veerkracht, vooral als vrouw in de entertainment-industrie. Stevie Tang bracht vorig jaar een single uit waarvan de titel vertaald in het Nederlands onbereikbaar of niet te verkrijgen betekent.

Ja, wat een prachtig lied. Arno Adams. Hij werd in 1957 geboren in het Limburgse Belfeld. En hij bezocht na de basisschool de LTS in Tegelen. En als 16-jarige ging hij al aan de slag in een beeldenfabriek. Maar liet zich daarna omscholen tot drukker en trad in het huwelijk. Maar op zijn 30ste stopte hij met werken, verbrak zijn relatie en begon een nieuw leven. Per toeval belandde hij in de muziek door te gaan zingen in de bluesrockformatie Takelt or Schakelt. En die band viel echter al snel uiteen. En in 2000 ging Arno op de solotour. Hij had ondertussen zelf leren gitaar spelen en begon eigen nummers te schrijven. Eerst in het Engels en later in het Limburgs. In 2002 werd hij uitgeroepen tot de belangrijkste Limburgse solozanger. Van zijn album Moderseel Allein uit 2007 draaide ik het nummer Druim. Dat is dialect voor droom. In het lied moedigt Adams kinderen aan om te dromen van grote dingen. Je naam op het scorebord nadat je de voetbal recht in de kruising van het doel hebt geschoten. Of dat je kunt vliegen als je springt, terwijl je dit liedje zingt. Prachtig. In het volgende lied ontmoeten een Zwitserse zangeres en een Franse accordeonist elkaar. Ik heb het over Lea Maria Fries, die bekend staat om haar veelzijdige stem en experimentele benadering van muziek. En de Franse accordeonist Vincent Pierina. Pairani, moet ik zeggen. Hij wordt internationaal geprezen om zijn virtuositeit en veelzijdigheid en is een innovator qua benadering van het bespelen van de accordeon. Het lied heet India Song

Ja, dit hoort er allemaal bij. Het nummer is geïnspireerd door de gelijknamige film van Marguerite Duras en bevat teksten die gaan over melancholie, herinneringen en verloren liefde.

De Zwitserse Lea Maria Fries en de Franse accordeonist van Vincent Peirani met India Song. De Poolse band Vivi Droki haalt inspiratie uit hun omgeving en die bestaat uit de karakteristieke elementen van de landschappen van Opper-Silesië. Het luistert het gebied van de monumentale fabrieksschoorstenen en oude arbeiderswijken, maar ook van de brede valleien in het Beskidgebergte. En als je goed naar hun muziek luistert, kun je zelfs enkele culturele invloeden horen die afkomstig zijn uit Oekraïense dorpen en Joodse kibbutz. De muziek van Vivi Droki, is zowel agressief als lyrisch en melancholisch. Dit nummer heet Tato en dat gaat over het afscheid nemen van kameraden na een geslaagde opstand. Vivi Droki.

0: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Terug.

De in 1983 geboren Yolanda Claire Quarty, die professioneel bekend staat als Yola of Yola Carter. Zij komt uit Engeland en is een singer-songwriter, muzikant en actrice. Ik draaide van haar tweede album Stand For Myself het prachtige Hold On. Waarin we ook de High Women, Brandi Carlile, Sheryl Crow en Natalie Hemby hoorden. Alcata Negro, dat is Spaans voor de zwarte kat, is een nomadische Franse singer-songwriter en multi-instrumentalist die de wereld verkent vanaf 18-jarige leeftijd. Alcata Negro combineert jazz, hip-hop en invloeden van zijn wereldreizen. De Franse beatmaker Guts produceerde het vierde album van Alcata Negro, Tigre qui pleure, Huilende Tijger, dat in januari 24 verscheen. En dat album werd opgenomen in Dakar, in Senegal dus, en bevat een mix van West-Afrikaanse en Cubaanse invloeden. Ik laat van dat album het lied Mundo Cae, De Wereld Stort In, horen. En daarin wordt Alcata Negro vergezeld door Assane Mboup, een voormalig lid van de beroemde Senegalese band Orchestra Baobab. En samen bezingen ze hun visie op een apocalyptische toekomst. Buiten regent het op de wereld, de planeet staat op zijn kop. Met hun hart op de grond vertrappen ze de lucht. Geluk in een zoute traan, kunstmatige intelligentie. En wij tweeën, de wereld stort in. Ik zie bloemen in de chaos. Dat dus wel.

Alcata Negro met Asan Mboup Mundo Kai. Sophie Lukács is een veelzijdige artieste. Die werd geboren in Budapest en ze is woonachtig in Montreal. Ze heeft een bijzondere muzikale reis afgelegd, van het studeren van klassieke viool tot het ontdekken van de kora, waar ze heel lang op gestudeerd heeft. Maar liefst 7 jaar bracht ze in Mali door. Haar album Bamako uit 2023 combineert traditionele kora-klanken met moderne invloeden. En van dat album draai ik Dream of Love, een track waarin ook de op Trinidad geboren en in Toronto wonende saxofonist Jesse Ryan is te horen. En dit is het laatste nummer van Volgrondmuziek van deze avond. Het programma met prachtige muziek van over de hele wereld. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Sophie Lukács.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
4: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw. Het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
3: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt men een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimon 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

running. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

life was torn like windblown sand. Then a rock was formed.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorold Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Wat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten? Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.